vingers. Doe het nog eens over. Klappen in de handen. Stampen met de voeten. Fluiten op je vingers.

Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe ik je nou?

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Bovan en de Le Mailleux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden-Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Brederen bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
3: Wij doen dit al een aantal jaren in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10:00.
4: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
3: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
2: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
1: Noordzee Gold met de mooiste Golden Oldies.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust veel zonneschijn. Er staat een zwakke zuidoostelijke wind en er is bijna geen zeebries. Het wordt overal warm. 27 graden aan zee, 30 graden in het hinterland.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Minder dan een derde van de Belgen steunt de centenindex van de federale regering. Dat blijkt uit opinieonderzoek De Stemming van onder meer De Standaard. Ook de BTW-hervorming die op tafel ligt wordt massaal afgewezen. Voor maatregelen zoals strengere controles op langdurig zieken en de uitbreiding van de flexijobs is er wel steun. Vandaag stemt de Kamer trouwens over die centenindex. In de Kamer werd er daarover tot na middernacht gedebatteerd. Journalist Timmy van Diepen.
4: Dat betekent dat mensen die wat meer verdienen, dus boven de 4000 euro bruto, dat die boven dat bedrag geen volledige indexering meer van hun loon zouden krijgen. Dus vanaf de volgende keer dat de index opnieuw omhoog gaat en dat er eigenlijk een automatische verhoging van die loon komt, dan wordt dat met 2% verminderd. Ook zeker de mensen die wat meer verdienen gaan het voelen in hun portefeuille.
3: Het debat hervat deze ochtend. Daarna wordt de pensioenhervorming en ook de centenindex normaal gezien goedgekeurd. De autopsie op het lichaam van de bestuurder van het dodelijke ongeval in Buggenhout dinsdag leverde niets op. Het blijft dus onduidelijk waarom de man met een minibusje door een gesloten overweg reed. Het parket onderzoekt dat verder met getuigen en camerabeelden. Het is ook nog wachten op het resultaat van het toxicologisch onderzoek. Bij het ongeval zijn 4 mensen overleden, de bestuurder, een begeleider en 2 kinderen. Kroonprinses Elisabeth heeft voor het eerst een exclusief interview gegeven over haar toekomstplannen en haar tijd in de VS. Daar studeert ze vandaag af aan de prestigieuze Universiteit van Harvard. HLN royalty-journalist Wim de Handschutter kon haar spreken over haar studentenleven, de kansen en opofferingen als kroonprinses en de band met haar familie.
5: Ze was hier gewoon Elisabeth, een jonge vrouw van 24 die heel hard studeerde, maar ook plezier maakte met vrienden, uitging met hen. En ze was niet altijd de perfecte, meest gedisciplineerde studenten, zegt ze zelf. Juist omdat ze niet enkel in de bibliotheek studeerde en ook een leven buiten de universiteit had. Ze sportte ook veel, samen met haar vrienden. Ze zat in een hardloopclub.
3: Het is niet duidelijk wat kroonprinses Elisabeth nu zal doen. Mogelijk volgt ze nog een stage of doet ze aan vrijwilligerswerk, om zich daarna voor te bereiden op haar rol als koningin. In de oorlog in het Midden-Oosten meldt Iran dat het een Amerikaanse luchtmachtbasis heeft aangevallen. Het was een reactie op Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht. De VS zou daarbij een belangrijke haven in de straat van Hormuz hebben gebombardeerd. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt ook dat elke nieuwe aanval van de VS nog zwaardere aanvallen zal uitlokken. Het is niet duidelijk wat dit nu betekent voor het vredesoverleg. En het Engelse Crystal Palace heeft de Conference League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel kort na de rust. Het is de eerste Europese trofee voor Crystal Palace. En dat in hun eerste seizoen in Europa. In 1 jaar tijd wonnen ze zo 3 bekers, zo ook de FA Cup en het Community Shield. Het wordt een zomerse dag met maximaal tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer. Mogelijk wordt het opnieuw een tropische dag bij zo'n 32 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Die kunnen ook onweerachtig zijn. Maximaal tot 25 graden.
0: Noordzee Gold. Noordzee.

0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje.
2: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
3: Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Een goeiemorgen en welkom bij Noordzee Gold.

0: Romeinse geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust veel zonneschijn. Er staat een zwakke zuidoostelijke wind en er is bijna geen zeebries. Het wordt overal warm. 27 graden aan zee, 30 graden in het hinterland.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Bovan en de Le Mailleux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Brederen bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
3: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
4: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
3: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
2: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokker en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Theaterstudio James Insor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film Origin naar het Kinepolis hier in Oostende. Die vind je langs Geen de Koning in Assietlaan 12. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Er staat in Bredene een inspraakronde op het programma. De wijkvergadering voor de wijk Viconje Groenendijk vindt plaats vanavond om 19:30 in het Riekewaardshof en die vind je in de Zwanenstraat nummer 11. En dan heb ik nog dit. De voorstelling van de cabaretshow Rimpelingen gaat vanavond om 19:30 door in het VLC De Geuzetorren, Kazernelaan 1 in Oostende. De toegang is gratis. Wel reserveren op oostende@vermijlenfonds.be. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne dag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Bijna de helft van de werkgevers kan de motivatie van sollicitanten niet meer inschatten, omdat veel motivatiebrieven door AI zijn geschreven. Dat blijkt uit onderzoek van HR-bedrijf Partena Professional. Professor arbeidseconomie Stijn Baert.
4: Gewoon een motivatiebrief laten opladen bij het cv lijkt niet langer een goed idee. Veel beter is het om te werken met vraag en antwoord. Bijvoorbeeld, als je een kandidaat nodig hebt die heel goed op zichzelf kan werken, vraag dan naar cases uit de eerdere carrière. Dat kan een machine niet voor jou verzinnen.
3: Ook motivatievideo's of referentiebrieven zijn een goed idee. De Hoge Gezondheidsraad wil dat er meer aandacht komt voor de geestelijke gezondheid van rusthuisbewoners. Zorgverleners focussen nu alleen op lichamelijke zorg, terwijl bijna 1 op de 5 rusthuisbewoners een psychiatrische aandoening heeft. Geriater Mirko Petrovic.
5: Steeds meer bewoners van woonzorgcentra hebben complexe zorg nodig met onder meer psychiatrische kwetsbaarheden zoals dementie, depressie, chronische angst. En de Hoge Gezondheidsraad pleit daarom voor een systematische screening ook van geestelijke gezondheid al bij de opname.
3: Dat verhoogt hun levenskwaliteit en vermindert het risico op burn-outs bij zorgverleners. In de VS is een voormalig topman van inlichtingendienst CIA opgepakt nadat de FBI meer dan 300 goudstaven had gevonden bij hem thuis. Die hadden een waarde van bijna 35 miljoen euro. De man zou die van het werk mee naar huis hebben genomen. Er werden ook 35 luxe horloges en een grote som cashgeld teruggevonden. De man wordt nu verdacht van stelen van overheidsgeld. Het is nog zonnig en helder en er staat ook nauwelijks wind bij maxima tot 30 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm, 's avonds kans op onweer bij zo'n 32 graden. Dit weekend neemt de kans op onweersbuien toe, zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
0: Dit is Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheijen het theater induikt? Op 22 april 2027 ontdek je het zelf in het Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Tickets zijn er nu al vanaf €27.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Dan opent Gistel 7 bijzondere bunkers voor het grote publiek, verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek deze 7 bunkers met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op ravorsiede.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Bovan en de Le Mailleux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden-Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Brederen bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
3: Wij doen dit al een aantal jaren in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lopmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
4: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
3: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
2: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de Haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
1: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
2: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: De hele middag Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Theaterstudio James Insor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film Origin naar het Kinepolis hier in Oostende. Die vind je langs Geen de Koningin Assietlaan 12. De toegang bedraagt €7, maar wel via een abonnementenboekje. Er staat in Bredene een inspraakronde op het programma. De wijkvergadering voor de wijk Viconje Groenendijk vindt plaats vanavond om 19:30 in het Riekewaardshof en die vind je in de Zwanenstraat nummer 11. En dan heb ik nog dit. De voorstelling van de cabaretshow Rimpelingen gaat vanavond om 19:30 door in het VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1 in Oostende. De toegang is gratis. Wel reserveren op oostende@vermeilenfonds.be. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne dag.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In het onderzoek naar de vechtpartij op een kustram in De Haan heeft nu ook de vierde en laatste verdachte zich aangegeven. Het gaat om een man van 19 uit Brussel, dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Eerder werden ook al twee verdachten van 18 en een van 19 aangehouden. Ze verschijnen morgen voor de onderzoeksrechter. Bij de vechtpartij raakten 5 werknemers van de lijn en 2 politieagenten gewond. Het leven wordt opnieuw duurder. De inflatie voor mei ligt op 4,1%. Dat is een lichte stijging tegenover vorige maand. En daarmee blijft de inflatie hoog, zegt Stijn Baert van de Inflatiecommissie.
4: Dat is dubbel zo hoog als een inflatie die we goed vinden. In vergelijking met vorig jaar zitten we nog altijd op een zeer hoog niveau wat energiekosten betreft. Die zijn in vergelijking met vorige maand wel redelijk stabiel, maar in vergelijking met een jaar geleden, en daar gaat de inflatie om, zijn die op een zeer hoog niveau.
3: De speelindex wordt niet overschreden. Er wordt verwacht dat dat in juni gebeurt, dan stijgen onze lonen automatisch mee. In Rijkenvoorsel in de provincie Antwerpen is een bewoner gewond geraakt bij een brand. Hij is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond in de garage van zijn woning. De brandweer is ter plaatse en heeft de brand onder controle. Ze blijft wel nog nablussen en vraagt om de omgeving te vermijden. Het parket van Brussel heeft een huiszoeking uitgevoerd bij de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Aanleiding is een panoreportage over gesjoemel bij de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Eerder liepen er ook al 3 onderzoeken naar Anderlechtse Haard. Verschillende Brusselse regeringspartijen eisen dat er een onderzoekscommissie komt. In Winterthur in het noorden van Zwitserland zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Een man van 31 werd opgepakt, dat meldt de lokale politie. Het gebeurde vanochtend aan het station. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het is nog niet duidelijk wat de man bezielde. Er loopt een onderzoek. In deze namiddag vertrekt de Belgische mijnenjager Primula naar de Middellandse Zee. Het schip zal er ook deel uitmaken van een permanente NAVO-vloot. Zo kan de Primula ook sneller ingezet worden in de straat van Hormuz als dat nodig zou zijn. Journalist Rob van Herk legt uit wat het schip daar gaat doen.
5: In de eerste plaats is het daar om een NAVO-oefening uit te voeren, informatie te varen met andere schepen, om te kijken hoe ze dat schip veilig kunnen houden. Als ze mijnen tegenkomen, kan het zijn dat ze hier en daar ook nog een mijn onschadelijk zullen maken. Maar het is vooral oefenen om te kijken wat ze doen als ze effectief zouden ingezet worden in de straat van Hormuz.
3: Iran zou daar een 10-tal mijnen hebben geplaatst. Het is zonnig en helder, er staat ook nauwelijks wind bij maximaal tot 30 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm, 's avonds kans op onweer bij zo'n 32 graden. Dit weekend neemt de kans op onweersbuien nog toe, zaterdag lokaal wel 30 graden mogelijk, vanaf zondag wordt het frisser.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje.
2: Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde in

De confrérie van het Vinks en Woutermans Ambacht brengt in het kader van de Duinenwaken 2026 het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Het jubilerend Chanticoor uit Blankenbergen en volksdansgroep Reuzegom uit Leuven pakken samen met een tweetal acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart in het MEC Stafversluis.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Bovan en de Le Mailleux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KV Diksmuide Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
3: Wij doen dit al een aantal jaren in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10:00.
4: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
3: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
2: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

je denkt aan de woorden van haat die je nog dient te vergeten, dan heb je geen zin verder te doen.

Stad Oostende nodigt senioren uit voor Zilverdanst. Een gezellig dansfeest in de pas vernieuwde lounge van Kurzaal Oostende. Met swingende muziek, een ontspannen sfeer en prachtig zeezicht belooft het een namiddag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Op vrijdag 12 juni kan je van 2 tot 6 uur dansen op de swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble. De tickets zijn te koop aan het loket en online via uitinoostende.be.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Hoe armer de gemeente, hoe meer kans op hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit resultaten van een nieuwe studie. Tot 60% meer zelfs dan in rijkere gemeenten. Cardioloog Werner Butt ziet enkele oorzaken.
4: Wanneer mensen in een kwetsbare situatie leven, waardoor dat ze misschien minder geïnformeerd zijn, waardoor dat ze omwille van financiële redenen misschien minder toegang hebben tot gezondheidszorg, dat het misschien wel om die reden is dat zij aan een lagere preventie doen.
3: De Brusselse gemeente Sint-Joosten-Node komt onder dwangtoezicht. Dat heeft de Brusselse regering beslist omdat de gemeente haar financiën maar niet op orde krijgt. De schuldenberg loopt intussen op tot meer dan 30 miljoen euro. Sint-Joosten-Node is de kleinste en armste gemeente van Brussel. Naar het gravel van Roland Garros dan. Daar is onze landgenote Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde van het enkelspel. Ze verloor in twee sets van de Poolse kwalificatiespeelster Maja Gwalinska. Het werd 6-4 en 6-0. Later vandaag speelt Mertens nog de eerste ronde van het dubbelspel. Veel zon en amper wind met maxima tot een graad of 30. Ook morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond de kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

Vanavond en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgen vrijdag een passage van enkele middelhoge wolkenvelden in de morgen, maar nadien krijgen we een zonnige dag met temperaturen rond de 25 graden aan zee. In de nacht van vrijdag naar zaterdag is er kans op een onweersbui.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Oostende is dit Noordzee Gold.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Mees

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
1: Schatje.
2: Ja?
1: We gaan toch even kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
2: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
1: Ah, wel? Bin deen dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja?
2: Zeg dat dan, hè?
1: Ik zeg het
2: toch. Kom eens hier, weg.
1: Ja.
0: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee.

Vanavond en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgen vrijdag een passage van enkele middelhoge wolkenvelden in de morgen, maar nadien krijgen we een zonnige dag met temperaturen rond de 25 graden aan zee. In de nacht van vrijdag naar zaterdag is er kans op een onweersbui.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Bovan en de Le Mailleux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden-Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de Wiekpot-methode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
3: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespa Watjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de Wiekpot-methode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
4: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
3: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
2: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Er zou een voorlopig akkoord zijn tussen de VS en Iran, dat melden Amerikaanse media. Het akkoord zou spreken van een bestand van 60 dagen, de heropening van de Straat van Hormuz en nieuwe gesprekken over de afbouw van het nucleaire programma van Iran. Maar er is toch nog veel onduidelijkheid, ziet oorlogsjournalist Robin Ramakers.
4: Er zou inderdaad een onderhandeld akkoord zijn tussen de Amerikaanse en de Iraanse onderhandelaars. Maar dat akkoord is nog niet getekend door de Amerikaanse president, nog niet goedgekeurd. En ook niet door de Iraanse opperste geestelijke leider. Ja, dus dat maakt dat het eigenlijk nog steeds in de lucht hangt en we niet weten of er nu wel of niet echt een akkoord is.
3: Intussen is de Belgische mijnenjager Primula in Zeebrugge vertrokken richting Middellandse Zee om daar deel te nemen aan NAVO-operaties. Vanuit de Middellandse Zee is de Primula ook sneller bij de Straat van Hormuz als het daar nodig zou zijn. In Iran zijn sinds het begin van de oorlog al meer dan 6000 mensen opgepakt. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. De Iraanse autoriteiten viseren iedereen die kritiek uit op het regime, onder meer demonstranten, advocaten en journalisten. Het internet was er ook bijna 3 maanden geblokkeerd. Sinds woensdag kunnen de Iraniërs weer gedeeltelijk op het internet. Koers, de Fransman Paul Magnier heeft de 18e etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Het was Jasper Stuyven die de sprint voor hem aantrok. Het is voor Magnier als een derde zege deze Giro. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider in het klassement. Neymar zal waarschijnlijk niet meespelen tijdens de openingswedstrijd van Brazilië op het WK voetbal. Hij heeft een kuitblessure en moet het 2 tot 3 weken rustig aandoen. En dan komt die eerste wedstrijd tegen Marokko op 14 juni gevaarlijk dichtbij. Een domper voor Brazilië dat aast op een nieuwe WK-overwinning, dat is al bijna 25 jaar geleden. Onze landgenoot Thomas Pieters is sterk gestart op een golftoernooi in Zuid-Korea. Hij staat daar voorlopig 4e. De tweede Belg daar, Thomas De Drie, staat 45e. De winnaar van het toernooi pakt een kleine 3,5 miljoen euro mee naar huis. De warmte blijft nog hangen vanavond en vannacht wordt het niet kouder dan 20 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond is er kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
1: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

Take Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

give me a little bit of bass with those 88s.

Johan was zo bang als een wezel, altijd maar angstig, tot op elke vezel. Maar toen zijn kleine zusje door een wesp werd belaagd, heeft hij zijn eentje

je bent de mooiste, de allermooiste. Jij bent de beste, de bovenste beste. Ja, jij bent de mooiste.